En dat was tot besluit het presto uit het derde grand duetto van Giovanni Botticini. Dit werd gespeeld door de contrabassisten Ovidiu Badilla en Wolfgang Küttler. U luisterde naar het programma Cello en Contrabas. En dit programma werd samengesteld door Cassandra van Acht. Wilt u de titels van dit programma nog eens rustig nalezen? Kijk dan op onze site concertzender.nl. Klik op de programmagids en de datum. En als u toch aan het klikken bent, doet u dat dan ook eens op Steun de Concertzender. Komt u misschien op een leuk idee voor de

Luisteraars, welkom bij de Concertzender en welkom ook bij het programma De Wandeling met vandaag weer een aflevering met kamermuziek van Franz Schubert. Straks twee pianotrio's, maar vaste luisteraars weten het, we beginnen en eindigen deze uitzendingen vaak met liederen, zo ook vandaag. En ditmaal worden die liederen uitgevoerd door een nog jonge Dietrich Fieter Dieskau, aan de piano begeleid door Gerald Moore. Hier is eerst Nachtviolen en daarna Der Zwerg. En het is een bijzondere live-opname gemaakt tijdens de Salzburger Festspiele op 5 augustus 1957.

Ja, Nachtviolen was dat, Deutsch 752. En daarvoor hoorde u Der Zwerg, Deutsch 771, beide van Franz Schubert. Ik zei het daarnet omgekeerd, pardon. In een opname uit 1957, live was dat. Gezongen door Dietrich Fischer, Dieskau-bariton en begeleid door pianist Gerald Moore. We gaan verder met een jeugdwerk van Schubert. Hoewel, als je op je 31ste overlijdt, is alles natuurlijk een jeugdwerk. Maar hoe dan ook, Schubert op zijn 15e in 1812... begon hij met het schrijven van een pianotrio in Besgroot. En daarvan voltooide hij alleen deel 1. En hij liet het werk daarna liggen. Misschien wel omdat zijn moeder in dat jaar overleed. De eerste poging tot het schrijven van een strijktrio raakte in een vergetelheid. En het stuk werd pas ruim een eeuw later gepubliceerd, in 1923. Luistert u naar een opname door het Beaux-Arts-trio. Opname 1969. En in dat jaar bestond het beroemde trio uit pianist Menachem Pressler, violist Daniel Guillet en cellist Bernard Greenhouse.

U hoorde Schubert's eendelige pianotrio in Bes Groot Deutsch 28 met de bijnaam Sonate, gespeeld door het Bozar-trio. En veel bekender dan dit beginwerk is het latere pianotrio van Schubert, ook in Bes Groot, maar dan Deutsch 898. En hij begon aan dat werk in 1827 en voltooide het in zijn sterfjaar 1828. 8 jaar na zijn dood werd het uitgegeven door Anton Diabelli. Dat stuk is ook traditioneel van vorm, met als eerste deel een allegro moderato in sonatenvorm met 2 thema's. Het ene gepunteerd, het tweede lyrisch. Het tweede deel, Andante un poco mosso, heeft de stijl van een gondellied en het wordt gevolgd door een derde deel, een scherzo, met 3 stemmen die elkaar voortdurend imiteren. Het slotdeel is een rondo, allegro vivace, in 3/2 maat met een coda met de tempoaanduiding presto als slot. Hier is opnieuw het Bozar-trio.

U hoort het strijkkwartet in F-groot, opus 44 van Carl Nielsen, gespeeld door het Oslo String Quartet. En daarmee zijn we aan het einde van deze uitzending van Radio Romantica, zoals altijd samengesteld door Pieter de Oude.

de cd van het Bush Trio. Op dit album brengen ze pianotrio's van Ravel en Shostakovich ten gehoor. Een combinatie die misschien niet erg voor de hand ligt, maar er zijn veel parallellen in deze composities te vinden. Ravel schreef zijn trio in 1914, aan het begin van de Eerste Wereldoorlog, en Shostakovich bracht zijn trio uit in 1944, in het midden van de Tweede Wereldoorlog. Zo zijn beide composities gekleurd door de oorlog, zo ook het leven van Ravel en Shostakovich. Ravel was een heus kind van zijn tijd. Vol enthousiasme en patriotisme trok hij richting het front, maar moest als vrachtwagenchauffeur werken, aangezien hij de medische keuring niet doorkwam. Dit pianotrio, en tevens zijn enige pianotrio, heeft hij in alle haast afgemaakt omdat hij werd opgeroepen. Volgt nu Ravels pianotrio, uitgevoerd door het Bush Trio.

Dit is de Concertzender. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Wandeling. Vandaag staat onze promenade in het teken van cd's uit de serie Aangenaam Klassiek. Specifiek

Dat was Maurice Ravel's pianotrio, Marna nummer 67, uitgevoerd door het Busch Trio. En aan de hand van Ravel wandelen we door de tijd naar 1944. Van het jeugdige, naïeve optimisme van 1914 is weinig meer over. Ver weg van Frankrijk, in Leningrad, kreeg Dmitri Shostakovich te horen dat een van zijn beste vrienden, Ivan Soletinsky, onverwacht overleden was op 41-jarige leeftijd. Dit raakte Shostakovich zo diep dat hij bijna zijn lier aan de wilgen hing. Maandenlang lukte het hem niet om een noot op papier te krijgen en ondertussen raasde de oorlog maar door. Uiteindelijk, bijna een half jaar later, kreeg hij zijn pianotrio toch af en het stuk werd opgedragen aan Soletinsky. Waar Ravel's trio sterke Baskische motieven heeft, is Shostakovich's trio gekleurd door Joodse muzikale thema's. Voornamelijk in het laatste deel, het Allegretto Adagio, wat ook wel de dode dans wordt genoemd. Luistert u naar Shostakovich's pianotrio nummer 2, opus 67, wederom uitgevoerd door het Busch Trio.

Dit was Shostakovich Piano Trio nummer 2, opus 67, uitgevoerd door het Busch Trio. Dat brengt ons aan het einde van deze wandeling. De oorlog liet niet alleen zijn sporen na op Shostakovich, maar ook op onze Franse componist. Een van zijn beroemdste werken, Le Tombeau de Couperin, is volledig opgedragen aan dierbaren die hij aan het oorlogsgeweld verloren had. U hoort tot het eind van het uur Ravel's Tombeau, uitgevoerd door Angela Hewitt op piano. En deze wandeling werd samengesteld door Nina den Hollander.

hoorden de sonate in E klein voor viool en piano en de variaties KV in G klein 360 voor dezelfde bezetting, beide van Wolfgang Amadeus Mozart. In de sonate hoorden we een jonge Jaap van Zweden en Ronald Brautigam op viool en piano. In de variaties hoorden we Rachel Potcher op viool en Gary Cooper op piano. Volgende week zijn we bij u terug, vermoedelijk weer in de majeur toonsoort. Dit programma werd samengesteld door Wouter Steenbeek.

Welkom op de Concertzender en u gaat luisteren naar het derde uur gewijd aan het werk van Frédéric Chopin. En dit naar aanleiding van de uitgave van cd's met het volledige oeuvre van Frédéric Chopin. Die zijn opgenomen door het Chopin Instituut in Polen. En misschien hoort u een hele vreemde toon. Ik hoor hem ook en wij proberen er van alles aan te doen om de toon weg te halen. De Argentijnse pianist Nelson Goerner zit achter de pleyel fortepiano uit 1848. Want een kenmerk van deze heruitgave van het Chopin-oeuvre is dat alles wordt gespeeld op piano's uit de 19e eeuw. Op het programma staan vanavond vier ballades van Chopin. De componist componeerde ze vanaf 1835 tot en met 1842. De ballade was in de 19e eeuw heel populair. Centraal staat gewoonlijk een gedicht of een volkslied. De eerste ballade is een inleiding bij de vier ballades. Gaat u luisteren naar Nelson Goerner.

De Argentijnse pianist Nelson Goerner speelde Chopins eerste ballade, opus 23, en vervolgens de tweede ballade, opus 38. We laten u vanavond vier ballades van Chopin horen, dus het zal u niet verbazen dat nu de derde ballade komt, opus 47, en dat is het scherzo van de vier ballades. Opnieuw Nelson Goerner achter de fortepiano uit 1848.

een uur met werk van Frédéric Chopin. En we begonnen dit uur met 4 ballades van hem. U hoorde zojuist de 3e ballade, opus 47, en de 4e ballade, opus 52, gespeeld door Nelson Goerner. We gaan verder met ander werk, ook zoals ik al zei, van Frédéric Chopin. Pianiste Tatjana Shebanova zit achter de Erard fortepiano uit 1849. En zij gaat spelen de Barcarolle, opus 60.

De Russische pianiste Tatjana Shebanova speelde de barcarolle Opus 60, die Chopin rond 1845 componeerde. En de Letse pianiste Dina Joffe daarna speelde op de Pleyel fortepiano uit 1848 Chopins eerste nocturne Opus 55. En dezelfde pianiste Dina Joffe gaat verder met Chopins Mazurka Opus 17, nummer 4.

Dag luisteraars, welkom bij Zwerven door de klassieke periode. Vandaag werken van Johann Christoph Friedrich Bach, Michael Haydn en Joseph Haydn. We beginnen met Johann Christoph Friedrich Bach. Hij leefde van 1732 tot 1795. Wachet auf, ruft uns die Stimme. Een motet voor vierstemmig koor a cappella. U hoort het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Uwe Gronostai.

Wachet auf, ruft uns die Stimme. Dit motet voor vierstemmig koor a cappella werd uitgevoerd door het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Uwe Kronostai. We gaan verder met een mis van Michael Haydn. Hij leefde van 1737 tot 1806. U hoort Edith Caroli, sopraan, Emese Tocchesti, alt, Peter Gergely, tenor en Peter Ser, bas. Het vocaalensemble Cantus Corvinus en het Safaria Barok Orkest onder leiding van Paul Nemeth.

Van Michael Haydn was dit de mis in C grote terts. U hoorde diverse solisten en een vocaalensemble Cantus Corfinus met het Safaria Barok Orkest onder leiding van Paul Nemeth. Nog een keer het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Uwe Kronostai in twee koorliederen van Jozef Haydn. Aus dem Danklied zu Gott en Abendlied zu Gott.

Dat waren twee liederen van Joseph Haydn, uitgevoerd door het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Uwe Ronostai. We gaan verder met Johann Christoph Friedrich Bach. Zijn Sinfonia voor orkest in D klein, de delen Allegro Andante Amoroso en Allegro Assai. Daarna een motet, Gloria sei dir gesungen. En dan Wacht auf, ruft uns die Stimme. U hoort het Knabenkoor Hannover en barokensemble Larco onder leiding van Heinz Hennig.

Dat waren diverse werken van Johann Christoph Friedrich Bach, uitgevoerd door Knabenkoor Hannover en barokensemble Larco onder leiding van Heinz Henning. Dit programma werd samengesteld door Jan Kruid met dank aan Muziekweb Rotterdam.

Dit is de Concertzender met de Zweedse symfonie. Deze keer deel 4, de jaren 1855 tot 1868. Adolf Friedrich Lienblads tweede symfonie in D groot zweeft ergens tussen Beethoven en Mendelssohn. Dit werk uit 1855 hoort u nu door het Gävleborg Symfonieorkest onder leiding van Mats Liljefors.

U hoorde de tweede symfonie in D-groot van Adolf Frederik Lindblad. Mats Liljefors dirigeerde het Gävleborg Symfonieorkest. Over de componist Per August Ölander is niet veel bekend. Ook niet wanneer hij precies zijn symfonie in S-groot schreef. Maar waarschijnlijk in 1868. Luistert u nu naar delen van deze symfonie? We slaan het tweede deel over. Harry Damgaard dirigeert het Westeros Symfonieorkest.

Dat waren het eerste, derde en vierde laatste deel uit de symfonie in S groot van Per August Ölander. Hij leefde van 1824 tot 1886. U hoorde het Westeroos Symfonieorkest onder leiding van Harry Damgaard. En daarmee zijn we aan het... Dat waren het eerste, derde en vierde laatste deel uit de symfonie in S groot van Per August Ölander. Hij leefde van 1824 tot 1886. U hoorde het Westeroos Symfonieorkest onder leiding van Harry Damgaard. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deel

Donizetti zou zich vooral richten op het in Italië zo populaire genre opera. Maar hij liet ook een vrij uitgebreid kamermuziek-oeuvre na en daarvan laten we u nu enkele werken horen. We beginnen met een van zijn 19 strijkkwartetten en wel nummer 18 in E-klein uit 1836. Het wordt nu uitgevoerd door een ensemble met een bijzondere naam, de Revolutionary Drawing Room, met Graham Cracknell en Adrian Butterfield, viool, Peter Collier, altviool en Angela East, cello.

The Revolutionary Drawing Room speelde strijkkwartet nummer 18 van Donizetti. Van dezelfde componist nu Scherzo in D groot. En dit wordt gebracht door Rodolfo Bonucci, viool, met Pietro Spada aan de piano.

Rodolfo Bonucci en Pietro Spada speelden Scherzo voor viool en piano van Donizetti. En nu een korte wals van Donizetti, gespeeld door de pianisten Anne Coletto Ricciardi en Alberto Baldricchi.

Anne-Colette Ricciardi en Alberto Baldricchi brachten een vierhandige wals van Donizetti. En tot slot, van dezelfde componist, Introduzione per archi in D groot. U hoort het Orchestra da Camera di Santa Cecilia, geleid door Alessio Flatt.

Orchestra da Camera di Santa Cecilia onder Alessio Vlad bracht Donizetti's Introduzione per archi. U luisterde naar het programma De Wandeling met muziek van Gaetano Donizetti. De muziekcursus van Jan Kruid met dank aan Muziekweb Rotterdam, samenstelling, techniek en presentatie Bart De Neve.

Bij de Concertzender gaan we verder met een nieuwe aflevering van Sans Souci. Wij kennen als muziekliefhebber allemaal de symfonie. Maar wist u dat de symfonie van oorsprong een ouverture was? Een instrumentale inleiding op een opera of iets dergelijks. Sinds ongeveer 1730 werden dergelijke stukken met regelmaat geschreven, dus zonder vocaal werk als excuus. En zo werd de symfonie het genre van de klassieke periode. Haydn was een groot voorbeeld. Hij maakte van de symfonie een kunstvorm zonder weerga. En decennia lang schreven componisten bijna uitsluitend symfonieën naar zijn model. Haydn componeerde meer dan 100 werken in dit genre en allemaal zijn ze de moeite waard. Dus hoe je er ook voor kiest, je komt altijd goed uit, kunnen we zeggen. En vandaag laten we dan zijn 43e symfonie horen. Het werk ontstond rond 1717, het genre van de klassieke periode. Haydn was een groot voorbeeld. Hij maakte van de symfonie een kunstvorm zonder weerga. En decennia lang schreven componisten bijna uitsluitend symfonieën naar zijn model. Haydn componeerde meer dan 100 werken in dit genre en allemaal zijn ze de moeite waard. Dus hoe je er ook voor kiest, je komt altijd goed uit.

derde leven. Eerst leidt hij het jachtige bestaan van een freelance violist, maar al gauw schakelt hij voorgoed over naar de altviool. En daar had je in die tijd wel lef voor nodig, want de alt had eeuwenlang echt in het verdomhoekje gezeten. Een andere jonge, veelbelovende altviolist, Lionel Tertis, was in die tijd drukdoende om zijn instrument de plaats te geven die het verdient. Zo schreef hij bijvoorbeeld een boek over de altviool met de veelzeggende titel Cinderella No More. En omdat er een schromelijk gebrek was aan solo-repertoire voor de alt, bewerkte hij het ene stuk na het andere. Tertis' bewerking voor altviool van Mozarts klarinetconcert leverde een vernietigende recensie op in een krant. De boze kop van het stuk luidde: Mozart knew best. Tertis aarzelde geen moment en schreef een ingezonden brief waarin hij stelde: I don't mind at all being second best to Mozart. Frank Bridge deelde geregeld het podium met deze Lionel Tertis en hij heeft ook een stuk voor hun tweeën gecomponeerd. Het heet Lament en door alle dubbelklanken lijkt het alsof er meer instrumenten spelen dan twee. U hoort Louise Williams en Astis Valdimarsdottir.

Scherzo Fantastic van Frank Bridge, geschreven voor een feest van de conservatoriumstudenten. In 1903 studeerde Bridge af met hoge cijfers en een speciale medaille voor de beste breed georiënteerde student. En dan begint voor hem het hard.

Lament. We waren nog niet helemaal klaar met de weeklacht. Lament voor twee altviolen van Frank Bridge. Zo rond 1905 had hij het erg druk. Om het hoofd boven water te houden, snabbelde hij als altist in alle uithoeken van Londen en hij gaf ook nog eens vioolles. Toch bleef hij zoveel mogelijk componeren in de spaarzame momenten die hij over had. Qua stijl was hij nog een beetje zoekend. In elk geval was hij nu verlost van de smaakdictatuur van zijn leraar Stanford. We moeten daarbij niet vergeten dat hij stukken schreef voor brood op de plank en dat die anders klinken dan de werken waarmee hij hogere aspiraties koesterde. Vooral voor de piano bleef hij lichtvoetige salonstukjes schrijven. Hier komt er een, Wals Capricieuse, gespeeld door Ashley Walsh.

Valse Capricieuse van Frank Bridge uit het jaar 1906. Bridge begon steeds meer naam te maken als altist, met name in strijkkwartetten. En omdat hij fabelachtig à vue kon spelen, werd hij vaak uitgenodigd om zieke muzici te vervangen. Dat was ook het geval toen het beroemdste kwartet van Europa in Londen kwam spelen, het Joachim Kwartet, genoemd naar de primarius Jozef Joachim, groot violist en vriend van Brahms. Uit Bridge's composities voor strijkkwartet blijkt hoe ongelooflijk goed hij zich thuis voelde in dit moeilijke medium, waar veel beginnende componisten toch een beetje huiverig voor zijn. We draaien nu een van zijn Three Idylls. De invloed van Ravel is onmiskenbaar. U hoort het Magini-kwartet.

een van de Three Idols van Frank Bridge uit 1906. Probeer het thema even vast te houden, dan maken we een korte sprong voorwaarts in de geschiedenis en komen terecht in 1937. Benjamin Britten had toen les van Frank Bridge en gebruikte het thema van het stuk dat we net hebben gehoord als basis voor een stel beroemd geworden variaties voor strijkers. Ik draai voor u de introductie en het thema. Bournemouth Sinfonietta onder Richard Studd.

Van Ignace Pleyel was dit het rondo in S en achter de Pleyel-vleugel uit 1831 zat Masha Dimitrieva. En zij gaat nu verder met de sonata in S groot.

En dat was pianiste Masha Dimitrieva met de sonate in S groot. Zij gaat verder met de sonate in D groot van Pleyel.

En tot zover de sonate in D van Ignaz Priel met pianiste Masha Dimitrieva op een Priel-vleugel uit 1831. Zij speelt nu de sonate in G-groot.

Van Ignaz Pleyel was dit de sonatine in B groot, gespeeld door Masha Dimitrieva achter de vleugel van Pleyel. Gaat u nu luisteren naar de sonate in D groot van Pleyel.

Dat was van Pleyel, het Andante uit de Sonatine in B groot. Pianiste Masha Dimitrieva zat achter een Pleyel-vleugel uit 1831. En dan nog het Rondo, favoriet in A groot.

Masha Dimitrieva speelde tot besluit van dit programma het rondo favoriet in A-groot van Ignaz Pleyel. En tot zover deze special rond Ignaz Pleyel, voor de Concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

Dag, ik ben Thijs Bonger met deel 4 van de programmaserie Geniale Muziekvrienden. Daarin probeer ik in te gaan op de diepe vriendschap tussen Haydn en Mozart. En vooral wat het contact tussen die twee muzikaal allemaal teweeg heeft gebracht. Ze speelden dus strijkkwartet. Haydn eerste viool en Mozart alt, samen met de bohemer Jan van Hal op de cello en Karl Dieters van Dietersdorf tweede viool. In een vorige uitzending vertelde ik dat Mozart zich liet inspireren door Haydn's 6 kwartetten opus 20. Die kwartetten waren toen al zo'n 10 jaar oud. Haydn wist dat vaak niet, maar er circuleerden talloze illegale kopieën van deze stukken in heel Europa. En daar verdiende hij dus geen cent aan. Maar het was wel goed voor zijn PR. Daarna is Haydn bijna 10 jaar lang niet toegekomen aan het schrijven van kwartetten. Hij is in dienst van de vorst Esterhazy en componeert zich helemaal suf in andere genres, omdat er wekelijks kakelverse muziek op de lessenaars moet staan. Maar Haydn's arbeidscontract met zijn werkgever was rond 1780 veel minder knellend geworden. Eerst stond erin dat hij uitsluitend muziek mocht schrijven voor de Esterhazy's. Maar nu, 2 jaar voor die Mozart ontmoet, is hij bij de vorst zo geliefd dat hij hem vrijlaat om zijn muziek aan uitgevers te verkopen. En dat gebeurt. Hij schrijft een nieuwe serie van 6 kwartetten. Ze verspreiden zich razendsnel door heel Europa. Ze verschijnen in Berlijn, Lyon, Parijs, Londen en Amsterdam. En we weten ook dat het allereerste rondreizende professionele strijkkwartet, men noemde dat ensemble het Reisekwartet, die 6 kwartetten uitvoerde in talloze Duitse steden en dat publiek en pers enthousiast waren. Het opusnummer van die 6 kwartetten is 33 en Haydn zelf schreef in de eerste uitgave dat ze waren gecomponeerd auf eine ganz neue, besondere Art. Nou was Haydn commercieel gewiekst en in dat licht lijkt deze aanprijzing op het nu vernieuwd op het pak wasmiddel. Maar er was wel degelijk iets veranderd in zijn componeerstijl. Hij liep tegen de 50 en was zijn wilde haren een beetje kwijtgeraakt. En hij was intussen een Europese beroemdheid geworden. Zijn stijl is luchtiger, de structuur doorzichtiger. Het lijkt of hij nog meer boven de materie staat. Om dat luchtige te benadrukken, heeft hij de minuetdelen vervangen door speelse scherzi of scherzandi. En door zijn meesterschap worden de 4 instrumenten gelijkwaardiger en nemen vaak moeiteloos thema's van elkaar over. Ik laat een paar voorbeelden horen uit die reeks opus 33. In het openingsdeel van nummer 1 gebruikt Haydn allerlei ingenieuze trucs om de luisteraar rechtop

B-klein zitten, een toonsoort met een totaal ander karakter en een andere sfeer. De eerste viool stribbelt soms heftig tegen met virtuose, razendsnelle nootjes. Haydn last ook een aantal betekenisvolle pauzes in. Soms hoor je ook wat grimmige humor. Kortom, een stuk waarbij je geen moment verveelt. En al helemaal niet bij een live-uitvoering van het Quatuor Ébène.

eerste deel uit Haydn's strijkkwartet opus 33 nummer 1 hoor je nooit in de concertzaal. Onbegrijpelijk. Ook de finale van dit kwartet vind ik zeer de moeite waard. Het tempo is bijna koortsachtig. De muziek stuitert van de ritmische energie en zit vol zigeunerachtige passages voor de primarius. In de buurt van het paleis waar Haydn werkte, had hij vaak rondreizende zigeunerorkestjes gehoord. En die indrukken verwerkte hij gretig in zijn kwartetten. Oké, de finale uit opus 33 nummer 1 dus nu. En u hoort weer het Quatuor Ébène.

Het quatuor Ebène leefde zich uit. Terecht dat het publiek zo schreeuwt. Dat is toch geweldige, opbeurende muziek. Deze finale uit Haydn's kwartet opus 33 nummer 1. Ik kan me levendig voorstellen dat Mozart zich hier al spelend door liet inspireren. Voor dit radioprogramma luister ik natuurlijk onnoemelijk veel. En ik kom ook weer stukken tegen die ik 50 jaar geleden voor het laatst heb gehoord. En over Haydn's kwartetten opus 33 werd ik tijdens de voorbereiding van deze uitzending weer zo enthousiast dat ik er maar een opus 33 uitstapje van maak. Want Haydn's muziek wordt nog steeds zwaar ondergewaardeerd. Daarom nu nog een paar krenten uit de opus 33 pap. Nummer 3 uit de reeks heeft een geweldig openingsdeel dat enigszins aan kwetterende vogels doet denken. Net als in het deel waar we de uitzending mee openden, goochelt Haydn weer met toonsoorten en laat ons diverse keren in onzekerheid. Gewoon een truc om mensen beter te laten luisteren. Goed, het openingsdeel van opus 33 nummer 3 dus nu, gespeeld door het Jerusalem Quartet.

openingsdeel uit Haydn's kwartet opus 33, nummer 3. Deze muziek deed hier en daar al aan kwetterende vogels denken, met al die voorslagen. Maar de bijnaam Vogel heeft het stuk te danken aan het humoristische, kwinkelerende middendeeltje van het volgende deel. De alt en de cello mogen even uitpuffen. De twee violen doen al het werk. En deze volière wordt verpakt in een wollige doek. De vier instrumenten spelen allemaal op hun laagste snaar, omvloerst, ver van de kam, met weinig scherpe boventonen, waardoor er iets geheimzinnigs ontstaat. We horen weer het Jerusalem Quartet.

Ja, hoe verzin je het? Zo'n tweede deel uit Haydn's kwartet opus 33, nummer 3. Ook dit continu omvloerst en zachtjes spelen vraagt weer de aandacht. En de twee vogeltjes toveren vaak een glimlach op de gezichten. We gaan nu laten horen dat de muziek uit Haydn's opus 33 niet alleen maar luchtig en geestig is. In kwartet nummer 6 zit een andante dat zo triest is dat de tranen in je ogen schieten. Luister maar naar het Apponyi-kwartet op historische instrumenten.

Het treurige tweede deel uit Haydn's kwartet opus 33 nummer 6. We hoorden het Apponyi-kwartet. Nog een treurig, bijna larmoyant langzaam deel, maar dat is afkomstig uit kwartet nummer 5. Let eens op wat Haydn hier uithaalt, ja, ongeveer in de laatste seconde van dit stuk. Een oude, maar nog erg mooie opname, vind ik, van het Weller-kwartet met als primarius Walter Weller, die later ook is gaan dirigeren.

Ja, typisch Haydn, dit langzame deel uit opus 33 nummer 5. Treurigheid is troef. De eerste viool brengt een smartelijke opera-aria. En dan helemaal op het eind horen we een zachte pizzicato-noot. Haydn laat eerst zijn verdriet de vrije loop, maar steekt daarna nog even zijn tong naar ons uit. En dat blijft hij doen in het deel daarop. We krijgen accenten waar we ze niet verwachten. En plotselinge pauzes, waardoor je als luisteraar bijna voorover valt, omdat je meebeweegt met de muziek en Haydn totaal onverwachts aan de handrem trekt.

Scherzo uit Haydn's opus 33 nummer 5. Briljant gecomponeerd en oergeestig, vind ik. We gaan meteen door met de finale uit ditzelfde kwartet. En ik doe dat vooral om het bruggetje met Mozart weer open te stellen. Die finale is een deel dat bestaat uit een paar variaties op een onschuldig thema in een wiegend zesachtste Siciliano-ritme. De Siciliano was oorspronkelijk een langzame dans, afkomstig uit Sicilië natuurlijk. Aan het eind versnelt het tempo naar presto. Oké, finale uit Haydn's opus 33 nummer 5, dus nu het Weller-kwartet.

De wiegende Siciliano-finale uit Haydn's opus 33 nummer 5. Dit stuk bracht Mozart op ideeën. Hij verzon een uitgebreide en sombere variant en gebruikte die als finale van zijn kwartet KV 421. Een weergaloos stuk met één variatie, de tweede, die een soort assertiviteitstest vormt voor de tweede violist die overal dwars tegenin moet spelen. En daarna een prachtige, droevige solo voor de altviool. We gaan luisteren naar het Arcanto-kwartet.

finale uit Mozarts kwartet KV 421 door het Arcanto kwartet. En dat bestaat uit Antje Weithaas en Daniel Sepets viool, Tabea Zimmerman alt en Jean-Guyen Keras cello. Ontroerend stuk, vind ik. En ook nog eens opgedragen aan zijn vriend Haydn. Ik kom later nog een keer terug op dit emotionele kwartet. En dit is meteen het einde van deel 4 van mijn programma Geniale Muziekvrienden, waarin ik zoveel mogelijk te weten probeer te komen over de vriendschap tussen Haydn en Mozart. Ook namens technicus Ronald Visser bedankt voor het luisteren. Feedback sturen naar thijs.bonger@concertzender.nl. thijs.bonger@concertzender.nl. Tot over een maand, dat wil zeggen dinsdag 7 augustus, weer om 7 uur. Dag. Een aanvulling van Bart van Oort. Ja.

Dit is de concertzender met meesterpianisten. In 2025 wordt in Warschau weer het internationale Chopin-pianoconcours gehouden. De laureaten van dit vijfjaarlijkse concours zijn vaak mensen van naam en faam. Maar soms worden de pianisten die op de tweede of derde plaats eindigen beroemder dan de nummer één. Want we kennen allemaal Vladimir Ashkenazy of Mitsuko Uchida. En die wonnen niet de eerste, maar de tweede prijs. En zo beroemd en gevierd als Ivo Pogorelic, die er zelfs al in een derde voorronde werd uitgeknikkerd, zijn er weinigen. In 2010 was het de Russische pianiste Juliana Avdeeva die nog voor haar landgenoot Daniil Trifonov de eerste prijs won op het concours. Ze was toen pas de tweede vrouw die dat voor elkaar kreeg, na Marta Argerich in 1965. Toch was het niet Avdeeva die zich vervolgens in de publieke belangstelling mocht koesteren of in die van de grote platenlabels, maar Trifonov. Hij had in Warschau genoegen moeten nemen met een niet alleen voor hem teleurstellende derde prijs. Avdeeva laat zich inmiddels gelden als een uitzonderlijk pianist. Vandaag horen we haar excelleren in, hoe kan het anders, Frédéric Chopin. We beginnen met drie mazurka's, opus 59, gespeeld door Juliana Avdeeva.

U hoorde 5 frühe Lieder van Robert Schumann door Thomas Hampson, bariton. Die werd begeleid door Geoffrey Parsons. Voor zijn opus 35 uit 1840 koos Schumann opnieuw gedichten van de relatief onbekende dichter Justinus Kerner. Het donkere karakter van de 12 verzen en de nadruk op hetgeen juist tussen de regels wordt gezegd, waren voor de componist een mooie inspiratie. Schumann verbond de 12 liederen tot een geheel, waarbij hij de inhoud van de tekst en de lagen daaronder probeerde te verklanken. Vertwijfeling en de vlucht uit de stad naar de natuur zijn de centrale romantische thema's die zich door de cyclus heen bewegen. U kunt gaan luisteren naar 12 gedichten van Justinus Kerner, opus 35, van componist Robert Schumann, gezongen door Thomas Hampson, bariton, met de legendarische liedbegeleider Geoffrey Parsons op piano. Een opname uit 1989.

Dat waren 12 gedichten van Justinus Kerner, opus 35 van Robert Schumann, uitgevoerd door bariton Thomas Hampson en pianist Geoffrey Parsons. Nu tot slot van deze Radio Romantica vertolkt dit duo nog 3 liederen, ditmaal op tekst van Hans Christian Andersen. En de titels zijn Merz, Veilchen, Muttertraum en Der Soldaat. Opnieuw opname uit 1989.

0: U hoorde drie liederen op tekst van Hans Christian Andersen, van Robert Schumann, uitgevoerd door Thomas Hampson, bariton, en Geoffrey Parsons, piano. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Romantica, die voor de Concertzender werd samengesteld door Pieter de Oude.
1: Welkom bij de Concertzender. Dit is Sans Souci. Al eerder maakten we in Sans Souci kennis met Carl-Philippe Emanuel Bach en Johann Christian Bach. Ook Wilhelm Friedemann, de oudste van de Bach-zonen, was componist. Maar zijn muziek hoor je niet zo vaak. Hij is vooral bekend van zijn levensloop als zwervend klaviervirtuoos, die het in geen enkele vaste aanstelling volhield en uiteindelijk berooid stierf. Friedemann is soms verweten dat zijn muziek twijfelt. Aan de ene kant klinkt de barok er nog sterk in door, aan de andere kant lonkt de eenvoud. Maar aan zijn werk is niets halfslachtigs. Dat kunnen we zelf gaan ontdekken aan de hand van een klaviersonate en een fantasie. De werken zijn zeker bedoeld voor klavercimbal, maar we laten ze nu in de versie voor piano horen. Op die manier krijgen ze kans op een eerlijke vergelijking met latere meesters als Haydn en Mozart. Pianist in deze opname, dat is Anthony Spirey.

Het Kyrie en Gloria uit Hummelsmis in D klein. We gaan er zo mee verder, maar ik laat eerst weer even een stukje pianoconcert van Mozart horen, waaruit Hummel duidelijk citeert aan het begin van het Credo.

Ja, met deze muziek van Mozart in gedachten gaan we weer verder met Hummelsmis in D klein. Ik vind deze muziek dermate de moeite waard dat ik hem helemaal wil laten horen. Let ook eens op hoe meesterlijk Hummel heeft geïnstrumenteerd. Hij maakt effectief gebruik van de hobo in het credo en van de pauken in het Agnus Dei. De hoorns mogen schitteren in het slotdeel, het Dona Nobis Pacem.

Hummels mis in D klein onder leiding van Richard Hickox. Mooi, vind ik. We gaan even naar een heel andere kant van Hummel als componist. Hij is zeer actief en productief in zijn periode bij het vorstenhuis Esterhazy. Niet alleen in de paleizen, maar ook in Wenen. Daar treedt hij geregeld op als pianosolist. Net als Schubert met zijn Duitse dansen en walsen vermaakt hij de menigte aan het klavier. Alleen doet hij het met Hongaarse dansen. Luister maar naar pianiste Giuliana Corni. Ze speelt er 3.

Drie Hongaarse dansen door Giuliana Cordi. Hummel schrijft nog veel meer dansmuziek. Hij staat daar niet alleen in. De scheiding tussen licht en klassiek bestaat eigenlijk nog nauwelijks in die tijd. Zo schreef Mozart veel Duitse dansen en Beethovens eerste werken na zijn verhuizing naar Wenen zijn ook bedoeld voor in de danszaal. In 1808 wordt er een mega danspaleis geopend, de Apollozaal. Verdeeld over 5 rococo-zalen met spiegelwanden en kroonluchters, kunnen zich daar 5000 mensen tegelijk al dansend uitleven. Er zijn 3 tuinen onder gigantische glazen koepels met kastanjes, dennen en geurende fruitbomen in bloei. Compleet met nagemaakte grotten, watervallen en vijvers met zwanen. Ook vliegen er vogels in het rond. Er is een zogenaamde Seufzerallee, een zwak verlicht door bomen overkoepeld laantje, bedoeld als toevluchtsoord voor zuchtende verliefde paartjes. Nou wil het toeval dat Hummels vader in die Apollozaal als dirigent verantwoordelijk is voor de muziek. En natuurlijk vraagt hij aan zijn zoon of hij hiervoor ook wat werkjes wil componeren. Hummel doet dat heel vaak en graag, ook omdat het goed betaalt. Hij is niet bepaald wars van geld namelijk. We gaan luisteren naar een gedeelte van zo'n reeks walsen die Hummel schreef voor deze Apollozaal. Ik neem vast afscheid. Dit was deel 4 van de serie programma's met als titel Herkansing voor Hummel. De volgende aflevering is op dinsdag 21 april weer om 7 uur. Bedankt voor het luisteren. De techniek werd verzorgd door Marco Wensveen. Reageren? Nou, stuur een mailtje naar mij, thijs.bonger@concertzender.nl. thijs.bonger@concertzender.nl. En Thijs schrijf je trouwens met een H. Dag!

In het komend uur gaan we bij de Concertzender verder met een aflevering van De Wandeling. En in dit programma beginnen we met een korte serie over kamermuziek van componisten die zich hebben aangemeld om mee te vechten in de Eerste Wereldoorlog, ook wel de Grote Oorlog genoemd. Veel van deze componisten hebben die oorlog niet overleefd of bleven hun verdere leven getekend door de oorlog. Een concertzenderserie dus, als een postuum eerbetoon. Te beginnen met de muziek van de Belgische componist Georges Antoine. U hoort om te beginnen zijn kwartet voor piano, viool, altviool en cello, opus 6 in D klein. Er zijn drie delen en het werk wordt uitgevoerd door het kwartet Oxalis.

U heeft geluisterd naar het kwartet Oxalis en zij speelde het kwartet voor piano, viool, altviool en cello van Georges Antoine. Antoine was een veelbelovende componist, wat al vroeg bleek, namelijk op 10-jarige leeftijd ging hij al naar het conservatorium in zijn geboorteplaats Luik. Maar in de zomer van 1914 brak dus de oorlog uit en meldde hij zich aan bij het leger met het idee dat het allemaal niet zo lang zou duren. Na de slag om de IJzer in oktober 1914 en de daaropvolgende ijskoude winter werd hij in het ziekenhuis opgenomen. Na zijn verblijf daar werd hij eervol ontslagen uit het leger en hij vertrok naar Frankrijk, waar hij onder andere de 2 liederen schreef die u nu kunt gaan beluisteren. Allereerst is dat L'amour des Amants op een tekst van de Franse dichter Charles Baudelaire. Een tekst die door veel componisten op muziek is gezet, waaronder door onder andere Claude Debussy en Leo Smit. U hoort de bariton Patrick Delcour, begeleid op de piano door Luc Devaux.

U hoorde Patrick Delcourt, bariton, en Luc de Vaux-Piano met de uitvoering van het lied La Mort des Amants. En het tweede lied is op tekst van de Franse dichter Paul Verlaine, Chanson d'automne. Ook deze tekst is door veel componisten gebruikt, zoals door Benjamin Britten en Alphonse Diepenbrock. Maar nu hoort je hem dus in de versie van Georges Antoine.

Dat waren weer Patrick Delcourt, bariton, en Luc de Vaux, piano. Dit keer met het lied Chanson d'automne van Georges Antoine. In de zomer van 1918 begon het grote offensief door de geallieerden. Antoine meldde zich opnieuw bij het Belgisch leger. Hij maakte de bevrijding van Brugge mee, maar werd opnieuw ziek en overleed op 15 november 1918. Je hoort nu, tot slot van deze uitzending, zijn sonate voor viool en piano opus 3 in As groot door Shirley Laub, viool, en Jean-Claude van den Einden, piano.

Tot slot van deze uitzending heeft u geluisterd naar de vioolsonate opus 3, uitgevoerd door Shirley Laub, viool, en Jean-Claude van den Einde, piano. Tot zover dus deze wandeling en ook het eerste programma in een korte serie over componisten die zich hebben aangemeld voor de Eerste Wereldoorlog. Wilt u meer weten over het programma en dus de muziek die we hebben uitgezonden, dan kunt u dat altijd lezen in de gids op onze site concertcenter.nl, ook te lezen natuurlijk via onze app. Het programma werd samengesteld door Peter Simmers.

Dit is de Concertzender met een serie over het strijkkwartet door Leo Samema. Haydn had in wezen twee beroemde leerlingen, dat wil zeggen twee componisten die bij hem de kunst hebben afgekeken. Eerst Mozart, later Beethoven. Mozart leerde al luisterend en spelend. Hij speelde toen hij in Wenen ging wonen geregeld met Haydn kwartet. Beethoven was een echte leerling, al leerde hij meer van de muziek van Haydn dan van Haydn zelf. Mozarts leren door te luisteren, te kopiëren en vooral heel veel te schrijven had als gevolg dat zijn muziek, zeker tot zijn 22e levensjaar, een weerslag is van zijn reizen en zijn studie. Zo kwam hij op reis met zijn vader door Italië in contact met de Italiaanse strijkersschool en met de Italiaanse opera. Tijdens zijn eerste Italië-reis ontmoette hij ook Sammartini en schreef op weg naar Milaan in Lodi het kwartet in G grote terts, Kuchel 80. Met onderaan het manuscript de tekst Lodi, 15 maart, 7 uur 's avonds. Mozarts eersteling is driedelig, met een menuet als slotdeel. Het rondo dat we erachteraan horen, heeft hij pas 3 jaar later geschreven. Het is uitgelaten muziek, echt van een tiener die zich voor de eerste maal op het terrein van het strijkkwartet begeeft. Hier komt dat kwartet, het kwartet in G

U hoorde het Festetisch Quartet, dat het kwartet in G groot, Kuchelverzeichnis 80 van de jonge Wolfgang Mozart speelde. In de daaropvolgende jaren zocht Mozart naar een vorm voor zijn kwartetten. Hij had toen waarschijnlijk de werken van Haydn nog niet gehoord, maar verliet zich op de driedelige concertino en divertimento vorm van Sammartini. Zo is het Milanese kwartet in C grote terts, Kuchelverzeichnis 157 uit 1772-73, te beschouwen als een driedelig divertimento. Maar tussen deze vingeroefeningen, want naast de praktische kant ervan om zelf thuis of met vrienden door te spelen, waren ze voor de jonge Mozart vooral leerstukken, zitten enkele juweeltjes, zoals bijvoorbeeld ook het andante van dit kwartet in C, dat u nu krijgt te horen door het Hagenkwartet. En de delen zijn allegro, andante en presto.

Dat was het kwartet in C grote terts van Mozart, Kuchenverzeichnis 157, door het Hagen-kwartet. Ik wees daarnet al op dat prachtige andante uit dat vorige kwartet wat we net gehoord hebben. En nu we dan toch enkele krenten uit de pap vissen, hier nog zo'n bijzonder deel, het Allegro uit het kwartet in F groot, Kuchenverzeichnis 168. Het eerste van de zogenaamde Weense kwartetten uit 1773. Het is niet ondenkbaar dat Mozart inmiddels wel al een en ander van Haydn heeft leren kennen. In ieder geval diens opus 17 en wellicht zelfs al opus 20. Want in dit Allegro speelt de jonge Mozart op eenzelfde manier met contrasterende thema's, met tegenstemmen, met spanning en ontspanning in de samenklanken. U krijgt dat deel dus nu te horen, het kwartet in F. Alleen het Allegro, wederom door het Hagen-kwartet.

Dat was het eerste deel Allegro uit het kwartet in F groot, Kuchelverzeichnis 168 van Mozart door het Hagenkwartet. Tot slot luisteren we naar het kwartet in D kleine terts, Kuchelverzeichnis 173. Mozart is net 17 wanneer hij dit componeert. Het eerste deel, Allegro ma molto moderato, is met zijn gedragen begin, gevolgd door een stuwend thema begeleid door syncope, een typisch product van de Sturm und Drang. Denk maar aan Goethe's Das Leiden des jungen Werthers. Tegelijkertijd geeft het andante gracioso juist weer blijk van Mozarts verbondenheid aan de elegante hofkunst. Daar kon hij immers moeilijk van af. Hij zat in Salzburg, daar werkte hij en hij wilde graag hofcomponist worden. Dat was zijn toekomst, meende hij, maar zeker ook zijn vader. Maar het menuet hier is nauwelijks een echt menuet. De dames met hun uitwaaierende hoepelrokken zouden het op deze muziek niet lang volgehouden hebben. En tot slot eindigt het gehele kwartet met een allegro, waaruit je zou kunnen opmaken dat de jonge Mozart of bij de grote Bach, of bij volgelingen, als de toen befaamde theoreticus Johann Joseph Fuchs, of bij Florian Gassmann, de kunst van het chromatisch contrapunt heeft afgekeken. Kortom, Mozart ontwikkelde zich stap voor stap tot een van de grote kwartetcomponisten. Hier is dan dat kwartet in D kleine terts, Kuchelverzeichnis 173, met de delen Allegro ma molto moderato, Andantino gracioso, Menuetto en Allegro. Wederom het Hagenkwartet.

Hoe anders is deze fuga dan die van Haydn die we in een eerder programma hebben gehoord. U hoorde het kwartet in D klein, Kuchenverzeichnis 173 van Mozart, gespeeld door het Hagenkwartet. En aangezien we nog wat tijd over hebben, sluiten we dit programma af met het menuet uit het kwartet in F, Kuchenverzeichnis 168, wederom door het Hagenkwartet. En daarmee komen we aan het slot van dit deel. Dit was een aflevering van het Strijkkwartet, een programma van Leo Samema, waarvan de techniek werd verzorgd door Dirk Winkel.

Welkom op de Concertzender en welkom bij deze uitzending van Radio Romantica. Het komende uur zal in het teken staan van één groot werk dat velen van u niet bekend in de oren zal klinken. We gaan namelijk laten horen de zesde symfonie van Johann Rufinaccia. Deze Oostenrijkse componist leefde van 1812 tot 1893. Rufinaccia groeide op in het dorp Mals in Zuid-Tirol. En hij studeerde aan het conservatorium van Innsbruck. In 1835 vestigde hij zich daar als componist, docent piano en muziektheorie en vertrok later naar Wenen. Hij maakte naam en zijn composities werden gespeeld. En dat waren symfonieën en grote kamermuziekwerken. Zijn muziek wordt ook redelijk vaak genoemd, maar over zijn leven is tot op de dag van vandaag bijzonder weinig bekend. Als Brahms in 1862 in Wenen verschijnt, wordt Rufinaccia in zijn muzikale entourage opgenomen, dat weten we. En Brahms' goede vriend, de dirigent Otto Dessow, wilde de zesde symfonie van Rufinaccia wel dirigeren. Maar dit plan is uiteindelijk ook weer niet doorgegaan. Vanavond gaat het wel door. Wij gaan nu de eerste twee delen van de zesde, volgens sommige bronnen de vijfde symfonie van Johann Rufinaccia laten horen. En dat is een dramatische, langzame inleiding gevolgd door een meeslepend allegro, een aanstekelijk scherzo en een trio met Tirolse melodieën. Dit alles uitgevoerd door de BBC Philharmonic onder leiding van Gianandrea Noseda.